0: hebben grote pijnlijkheden, hebben dan moeten we daar weer in gaan. Men ik moet daar jongen bij te zullen leggen, maar zo moet je ook koel misgaan.
1: Ja, in geloving,
0: maar hij heeft de koel misgaan, maar weet je, je helpt me zo. Binnen een ambulance voor koel, de koel misgaan.
1: Ja, maar zeg, maar dat heb ik kort voor.
0: Ja, maar dat heb ik kort voor.
1: Nou ja, ik
0: heb het ook nog een paar jaar maar nee, nou,
1: Ja, het is gewoon een beetje een bandklipper en. Ja, dat is wel. Oh, nee, dat wordt het. Maar vandaag is het. Vandaag zijn mijn banden. Dus dat is de hand.

Ik weet niet, zo hadden met Martin bij zijn hart beoordeling voor wat niet in ieder houdt het interview met Ressels kan. Stuur me spelen in Japan, in de club, beste vrijdag voor cultuurverduidingen. Zo maakt het. Cultuur uit, hè.

0: daar is nog te weinig waarvan moest worden proberen op hest.
1: Ja, maar daar worden geen zorgen bij, hoor.
0: Ja, maar daar worden zorgen.
1: Ja, ja, maar ja.
0: Maar zo, daar is zo zien dingen daarin, je bent niet goed op of hest. En ook het is wel zo.
1: En hoor, je zijn niet echt hest, dus kijk eens even.
0: Ja,
1: nee, nee.
0: Ja.
1: Nou, ik vertel ook allemaal met de muziek, dat kan ik vertellen, Rijk. De hest weet ze, de handen grond. Nu ben je hulpje, ze zijn huisten. De zonder zijn ook glijder te huisten, dat is het Turkse dienst.
0: Ja, dat doe ik.
1: Ja. Handen grond.